0: Nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietje van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchill-laan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 12:30 tot 16:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 1 tot 14:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn

airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betraam heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betraam erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de voerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchilllaan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. Het Rijnispunt aan de Zuidpassage 13 in Spijkenisse is vorige week officieel geopend. In de eerste week werden meer dan 14.000 statiegeldverpakkingen succesvol ingeleverd. Bezoekers kunnen statiegeldverpakkingen inleveren via een bulkmachine of ook handmatig inleveren. De machine sorteert automatisch.

0: en betaalt het geld uit via Tikkie of contant. Het punt biedt ook pakketservices, kledingreparaties en brengbakfietsen. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: En nu terug naar de muziek.

0: het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Auweter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Auwetoeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Auwetoeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op auwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimer Café in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchilllaan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 00:30 tot 04:30 de AI-fotobooth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 01:00 tot 02:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
5: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren.

0: Van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvliegen hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@media.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Het Alzheimercafé in Spijkenisse biedt ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere derde dinsdag van de maand in ontmoetingsruimte Mei aan Winston Churchilllaan 31. Deelnemers praten met elkaar over hun ervaringen. Het concept ontstond in 1997 als initiatief van een psycholoog. Een werkgroep bepaalt samen met Alzheimer Nederland de discussieonderwerpen. In een woning aan de Poldersmeetlaan in Zuidland is gisterochtend brand uitgebroken in de keuken. De oorzaak was een oven die in brand vloog.

0: Brandweer kreeg het vuur snel onder controle en haalde de smeulende ovenplaat uit de woning. Niemand raakte bij het incident gewond. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden besteedt juni aan kunstmatige intelligentie. De bibliotheek organiseert workshops en lezingen op diverse locaties. Bezoekers ontdekken mogelijkheden en uitdagingen van AI. Op dinsdag 23 juni is van 00:30 tot 04:30 de AI Photo Booth beschikbaar voor fotobewerking. Op woensdag 24 juni van 01:00 tot 02:30 staat workshop AI als taalcoach op het programma. De veiligheidsmonitor Nissewaard toont aan dat inwoners zorgen hebben over hun woonomgeving. Bijna 8,5% van deelnemers uit Nissewaard vindt de buurt achteruit gegaan sinds 2023. Sociale overlast, vooral geluidsoverlast, speelt een belangrijke rol. Het gezamenlijk veiligheidsbeeld van Rotterdam meldt duidelijke toenames. Jeugdoverlast steeg 47%, onbegrepen gedrag 32%, burengerucht 17% en verkeersoverlast 11%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbakken kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om 2 van spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbakken en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.
2: Geef mij je angst.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelf de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste scentartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact.

0: MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvliegen hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
7: Check Sunday's.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.
2: Kokend heet. Overal en altijd.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet? Dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons Remme Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link
9: weer.
10: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf

0: de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotoboot, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten in deze maand vind je op bzhe.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koken Hint.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in

0: Hellevoetsluis helpen je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 19:30 en 21:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: Link. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link
7: weer.
8: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij Auto.

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni zetten kunstenaars in de regio hun atelier open en kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. Tijdens Kunstwerk Route West-Voorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. Meer informatie over de Kunstwerk Route West-Voorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer, waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wes & Ice Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. Alleen ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch wel het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Maar het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Dat kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hebben we wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgegaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doet het weer? En hoe veilig het verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Kijk, aanmelden hebben we toen. Ik heb een website, rollevoetsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollevoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen, want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitteplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel, kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op 1 radiostation. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline, met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig. En dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl.

0: Bivo Forne. Balas begint hier.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven. En Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand. Oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En een schattig winkeltje. En wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar... en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio... en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar is het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 23 het 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt de Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke

0: reddingsboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken, werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Helleboersluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chantiekoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magierus Club met oude Magierus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En dan nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
2: Hoorde u geen piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl.

0: Hoort zo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Bij het Zwanemeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van de gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
4: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
3: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbakken kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbakken kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over al wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.
0: De beste muziek hoort gegarandeerd hier. Dit is Link.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf.

0: Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026... en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt de oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving, en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
13: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
12: Met een nieuw uur Link.
13: Een nieuw uur.

Duffy hoor je en Warwick Avenue hier op Link. Goedemorgen, het is donderdag. Het is 18 juni, het jaar is 2026. Zometeen muziek van Somber en Homewrecker. Later dit uur ook nog Olivia Dean, So Easy. En Madison Avenue komt er ook nog aan. En wat dacht je van deze? Is ook wel lekker. Je hoort hem nu op Link. I've Been Losing You. Dit is Aha. It wasn't rain.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de Skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer, waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wears & Night Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. En alleen, ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch wel het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Er kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hebben we wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgegaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doet het weer? En hoe veilig verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Kijk, aanmelden hebben we toen. Ik heb een website, rollevoetsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollevoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen, want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden en dan krijg je te maken met een hitsplan. En dan zijn wij

0: Dan moeten wij als evenement moeten wij water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar kunnen we daarop inslaan. Weet je wel, kunnen we daar inmouwen en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen, als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Tracy and the Sunshine Band and Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. Na Somber met Homewrecker en Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight. Het regio-nieuws komt eraan zometeen. Het regio-nieuws van 9:30. Dan hoor je wat er gebeurt op het eiland voor de putten. Maar eerst heb ik een plaat van Shawn Mendes voor je. Dit is Wonder.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis.

0: We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
3: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als een nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van de gemeente Voorne aan Zee. Het Sterktierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
5: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
4: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: Je bent er de hele dag voor anderen, voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Boy Meets Girl was dat en Waiting for a Star to Fall. Je hoorde hem net hier op het geluid van de punten voorbij komen. Straks heb ik ook Olivia Dean nog voor je met So Easy en Sergio Mendes. Wat dacht je daarvan met Mascanada? Je hoort hem zo meteen. Maar eerst is het tijd voor koffie.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni zetten kunstenaars in de regio hun atelier open en kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. Tijdens Kunstwerkroute West-Voorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. Meer informatie over de Kunstwerkroute West-Voorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Sergio Mendes en de Black Eyed Peas met Mascanada naar Olivia Dean. En So Easy, zometeen Madison Avenue en Jermaine Stewart hier op Link. We kijken nog naar opmerkelijk nieuws. Ja, gek nieuws zeggen over, je hebt het gehoord waarschijnlijk, daar bij een Briel gistermiddag op de N57. Ten hoogte van Briel en Europort is een vrachtwagen met een container gekanteld in een bocht. En dat is zo vervelend, die container kwam terecht op een auto. Je schrik jij natuurlijk wezenloos. En uiteindelijk, ja, iedereen is daar zonder kleerscheuren, zullen we maar zeggen, vanaf gekomen. Wel een auto totaal los, dat dan weer wel. Maar het is toch bijzonder hoe dat allemaal kan. En onbegrijpelijk. De container is gewoon helemaal, tenminste de vrachtwagen is helemaal omgevallen met container en al. En het zou dat te hard gereden zijn? Zou dat kunnen? Het zou zomaar kunnen. Ik weet het niet. Niet te snel oordelen. Dit is Atlantic Ocean nu op Link. Dit is Waterfall.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Kraf? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 8:30 en 9:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Louis, hoe maken we dat? En Don't Stop. Het is vandaag 18 juni. Dan mogen we mensen feliciteren die hun verjaardag vieren. Ik denk bijvoorbeeld aan... Nou, eens even zien hoor. Wie staat er allemaal op mijn lijstje? Waar is mijn lijstje eigenlijk? Oh, hier. Irene Moors is vandaag jarig, zie ik. Onder andere, ja, die wordt vandaag alweer... 59. Bizar, hè? Ja, ze wordt 59. Van harte gefeliciteerd. We feliciteren vandaag ook... nou, eens even zien. Wie staat er nog meer op? Kathleen Aarts, vandaag jarig. Ze wordt 48. De zangeres. Laura Lynn, dat is ook een Belgische zangeres. Die wordt 50. Gefeliciteerd vandaag ook Henny Huisman. Die wordt 75 alweer vandaag. En Paul McCartney is ook jarig. Hij wordt 84. Van harte gefeliciteerd. Als jij je verjaardag viert, ook van harte. Dan ben je op dezelfde dag jarig als Gwen Stefani. Nee hoor, dat is niet waar. Nee, die draaien gewoon voor jou. Omdat jij vandaag jarig bent. The Sweet Escape.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van de gemeente Voorne aan Zee. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.

0: Weer.
1: De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
5: Chocoparadijs.nl.
4: Chocoparadijs.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande en No Tears Left to Cry. Je hoorde net Blink. En ja, ik had het natuurlijk over de mensen die vandaag jarig zijn. Ik ben iets of iemand vergeten. Ik ben namelijk het oudste landdier ter wereld vergeten. Die is 194 geworden. Ik heb het over Jonathan. Officieel is deze reuzenschild.

pad uit de Seychelles van de 194 geworden. Bizar, hè? Ja, van harte. Dus geboren in 1832 wordt ze in ieder geval geschat. Maar volgens onderzoekers zou die best nog wel eens wat ouder kunnen zijn. Dit is Alicia Keys en The Woman's Worth.

0: Link actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenberg uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven en Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand, oud vragenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje en wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten

0: proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel terras met twee grote picknicktafels staan. En nou, daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

Richanel en Dance Around the World, Natalie Swims en Mr. Know-It-All. En zometeen heb ik ook nog een plaat van Robert Palmer voor je. En van Blue Boy en van Two Brothers on the Fourth Floor. Verder kijken we nog eventjes naar de nieuws uit Spijkenisse. Sinds dinsdag 12 uur mogen de bewoners van de woning aan de Krokenstraat weer naar hun woning toe. Ja, er was een hoop gedoe daar. Er waren wat explosies geweest en dat soort dingen. En daarom was die gesloten. Ze hebben nog wel wat camera's staan. En die blijven daar ook nog eventjes staan. Two Brothers on the Fourth Floor, New Blink, Never Alone. Black and white.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korlijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen

0: tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar geschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

te bouwen in Harlands Hall op deze 18e juli. Het is de internationale dag van de duurzame gastronomie. Het is de dag van de flexmedewerker. Het is wereldtapasdag. Het is internationale sushi-dag. Het is internationale paniekdag. En het is internationale picknickdag. Kijk, het laatste vind ik nou een goed idee. En als je dat ook nog een keer combineert dan met die dag van de duurzame gastronomie, dan ga je straks even lekker picknicken met streekproduct. Goed plan. John Legend, nieuw blink, dit is Safe Room.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws.

The Chainsmokers and Something Just Like This naar Queen. And there are, these are the days of our lives. Heb ik nog gek nieuws voor je? Nou, ik heb zo meteen in ieder geval nieuws uit de wereld van de showbiz. Dat is wel goed. En het weer natuurlijk. Hè. Ja, je hebt het gehoord. De kans is groot dat er een soort van nationale... hoe zeg je dat? Een hittegolf aankomt. En daarom is een hitteplan nodig. Nou, wat voor weer krijgen we dan? Het blijft wel bewolkt hier op voor de putten. Maar in ieder geval droog. Vanavond is er kans op een onweersbui zelfs. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 27 graden. En vannacht is het bewolkt en wordt het een graad of 20. Maar de komende dagen zijn er opklaringen. En dan is de temperatuur overdag een graad of 25. En de wind draait dan geleidelijk naar het noordwesten en is matig. Dus de kans bestaat dat nationale hitteplan eigenlijk helemaal niet nodig is. Omdat het hier in ieder geval best wel meevalt. Steve Miller Band nu op Link. Dit is The Joker.

0: see. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jeuveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 14:30 tot 16:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanemeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
14: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur.

0: Kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: YouTube was daar een beautiful day op het geluid van Voor de Putten. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Gaat bijvoorbeeld over Patricia Pai. Die is van trap gevallen kort na een heupoperatie. En daardoor kan ze eigenlijk niet goed meer lopen. Dat zegt haar dochter Christina Curry. En waarom ging ze dan die trap op? Nou ja, omdat ze een beetje eigenwijs was en dacht dat ze het allemaal wel alleen kon.
1: Link.
0: Ja, zo gaan die dingen. Kijk een beetje uit en luister naar de dokters af en toe. Hè. Ja, dat is wel verstandig. Katy Perry dan, die zegt dat haar relatie met voormalige Canadese premier Justin Trudeau haar heeft veranderd. Ze zegt, je weet pas hoe mooi die ervaring is en hoe je die je transformeert als je het allemaal zelf meemaakt. Dus ze is heel blij.
1: Link.
0: En gelukkig, ga ik zo maar vanuit. Prins Harry, die van Engeland, die reist in juli samen.

0: met zijn vrouw Meghan Markle en hun twee kinderen af naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is voor het eerst in 4 jaar dat Harry zijn familie meeneemt tijdens een bezoek aan zijn thuisland.
1: Link.
0: En dan is er nog nieuws over Helene Fischer, de Duitse zangeres. Die treedt deze maand niet op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ze heeft haar concert moeten verplaatsen naar het Gelredome in Arnhem. Dat is kleiner. En dat, de mensen die kaartjes hebben, die zijn gisteren geïnformeerd daarover. Dat betekent dus eigenlijk dat het, de kaartverkoop niet zo heel erg goed.
1: Link.
0: Dat was nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit zijn de Pet Shop Boys en Domino Dance.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Charlene, I've never been to me. Naar Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je net met Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je net met Repeat It. Daarvoor nog het Pet Shop Boys en Dumb Dancing. En zometeen hoor je Melanie C. en Pink nog met Family Portrait. En dan zit deze show dus een beetje op. Ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct eet smakelijk. Tijdens lunch laat je de radio even aanstaan. Want dan is de link lunch. En dan hoor je onder andere hoe het allemaal zit met die Voornse Windsurfvereniging. Want die organiseren een zomerevent op 27 en 28 juni. En daar word je helemaal over bijgepraat door Emiel Heindijk zometeen. Na het nieuws dus van 12 uur. Ik wens jou een prettige dag. Het is Nelly Vertel.

30 augustus, Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarna

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In Alfriese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur.

toepasselijk op een dag als vandaag. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine als opener voor de nieuwe Link Lunch voor deze zomerse donderdag 18 juni. En tot 1 uur praat ik je weer helemaal bij over het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten met diverse gasten in de uitzending. We hebben zometeen Emiel Heindijk van de Voornse Windsurfvereniging over het zomerevent bij het Oost-Voornse Meer, wat allemaal gaat plaatsvinden op 27 en 28 juni. En later dit uur bellen we ook met Gino van G&G Silent Disco, want die geven binnenkort een optreden in de regio en reizen daarnaast ook het hele land en inclusief ook buitenland door met de koptelefoons. En we willen natuurlijk veel meer weten over die trend die ontstaat inderdaad ook op festivals en andere feesten. Daarnaast natuurlijk ook weer aandacht voor de Link Regio Agenda, want staat er allemaal op de planning in Nissewaard en Voornaanzee. En we draaien natuurlijk de beste muziek van vroeger en nu. Dit is Link Lunch met Miles Smit.

0: Mel Smit en My Mess hoorden hier bij Link Lunch. En we praten hier natuurlijk bij over allerlei actualiteiten, evenementen in de regio Voorneputten. En dat laatste is het geval. Want in het weekend van zaterdag 27 juni en zondag 28 juni staat 2 dagen vol actie op het programma aan het Oostvoornse Meer. Tijdens het zomerevent kun je terecht voor allerlei activiteiten waar je onder andere kunt genieten van watersport, entertainment en nog veel meer. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten volgend weekend? Emiel Heindijk van de Voornse Windsurfvereniging is in de studio aangeschoven om hier meer over te vertellen. Goedemiddag, Emiel.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het zo meteen natuurlijk over het zomerevent hebben. Maar we gaan altijd eerst eventjes een beetje in op hoe jij bij de vereniging terecht bent gekomen. En wat het verhaal achter de windsurfvereniging, wat dat is. Kun je daar meer over vertellen?
1: Ja, het is een windsurfvereniging aan het Oostvoornsmeer. Ik denk dat uit de jaren 1970 is het opgericht. Ik ben denk toen ik 10 was gaan windsurfen met mijn ouders. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de surfvereniging. Waar ik wel met mijn jeugd heel veel gesurfd heb. Uiteindelijk ben ik voorzitter geworden van de surfvereniging. En zo balletje gaan rollen voor eventueel een evenement. En een beetje opbouw van de surfvereniging. En dat is het plan allemaal.
0: Is het met deze temperaturen gewoon dat je bijna iedere dag aan het windsurfen bent? Of komt het daar niet echt van?
1: Helaas, met deze temperaturen waait het niet altijd heel erg hard. Dus dan zijn we niet veel aan het windsurfen. Tegenwoordig zijn we heel veel aan het wingsurfen.
0: Oh,
1: aan het wingfoilen.
0: En wat,
1: dan heb je heel weinig wind nodig. En dan kan je op een groot board met een heel groot zwaard eisen eigenlijk. En dan deel je eigenlijk je surfboard op.
0: Ja. En wat maakte, hoe is de passie bij jou voor windsurfen ooit ontstaan?
1: Mijn ouders surfden vroeger. Dus zo ben ik het gaan leren. En zo ben ik het eigenlijk verder op gaan pakken.
0: Ja, leuk. En inderdaad, bij de vereniging, daar werken denk ik aardig wat mensen om natuurlijk het evenement waar we het al over hadden, om dat mogelijk te maken. Hoeveel mensen zijn er bij jullie actief?
1: We hebben nu momenteel voor het feest hebben 15 vrijwilligers die actief zijn. Dus vast nog wel wat meer mensen op de dag zelf komen die willen helpen. Dus uiteindelijk zijn we denk ik met 10 die het hele evenement mee mogelijk maken.
0: En het gaat volgend weekend allemaal plaatsvinden. Hoe lang zijn jullie al bezig met de voorbereidingen?
1: Vanaf januari zijn we eigenlijk al volop bezig met voorbereidingen. Vergunningen aanvragen, mensen zoeken, dj's zoeken, spullen bij elkaar. Dus we zijn een aardige tijd bezig met alles bij elkaar aan het zoeken.
0: Volgend weekend is het zover. Wat staat er allemaal op het programma?
1: We starten zaterdag met diverse clinics die gevolgd kunnen worden. In de windsurfen, wingfoilen, kite en subyoga. Daar kunnen eventueel mensen zich nog voor opgeven. We hebben wedstrijden van Holland Windsurfing, van wingfoil wedstrijden. We hebben dj's, we hebben foodtrucks. Er staat een halfpipe waar de clinics voor opgegeven worden. We hebben een grote tent met bar, muziek. Dus heel compleet evenement hebben die dag.
0: Ja, dan is er natuurlijk de vraag qua weersomstandigheden. Wat zou je het liefst... Kijk, iedereen zegt altijd bij een evenement, ik hoop op lekker weer. Maar ik denk dat jullie ook wel een beetje op wind hopen.
1: Ja, we hopen op lekker weer en een beetje wind rond de 20 knopen. Dan is dat prima voor ons om te surfen.
0: Als mensen inderdaad de naartoe willen, dat gaan we natuurlijk zo meteen over hebben waar dan meer informatie te vinden is. Maar hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer? Of hebben jullie daar niet echt een beeld van?
1: Nee, het is moeilijk te zeggen hoeveel uiteindelijk komen. Ik denk ook dat het weer zo afhankelijk is. Ik denk als het mooi weer is, dat er echt wel veel mensen op afkomen.
0: Ja.
1: En voor het eindfeest hebben we wel een globale rond de 100, 150 man komt daarop. En er zijn nog steeds tickets te koop.
0: Kijk, en hoe is het idee eigenlijk tot stand gekomen om het zomerevenement te organiseren? En is het al vaker gebeurd bij het Oostvoornse Meer?
1: Dit is editie 2, vorig jaar was in september. Nu hadden we de wingfoil wedstrijden van Holland Windsurfing. Toen dachten we, we kunnen in principe 1 groot evenement van maken. Dan hebben we alles tegelijk.
0: Ja, dat komt nu allemaal tot uiting. Hoe waren de reacties toen tijd bij de eerste editie?
1: Dat was echt geslaagd. Ik heb heel veel goede reacties gehad. Dus we hopen dat editie 2 net zo mooi wordt.
0: Ja, we gaan zo meteen nog eventjes verder praten over wat er inderdaad allemaal nog meer op het programma staat. Maar we gaan eerst naar de muziek. Dit zijn de Counting Crows.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows, hoorde hier bij Link Lunch. En we hebben nog steeds Emiel Heindijk hier in de studio over het zomerevenement op 27 en 28 juni. En ja, Emiel, we hebben het er net al een beetje inderdaad over gehad, over hoe het die dag of die dagen eruit gaat zien. Ja, is dat inderdaad expres zo gekozen voor 2 dagen? Is dat bij de vorige editie ook gebeurd? Of is het de eerste keer dat het nu over 2 dagen verspreid wordt?
1: Dus de eerste keer dat het over 2 dagen verspreid wordt. Mede ook omdat er zondag ook nog wedstrijden zijn. Dat is dan divisie 2 van Holland Windsurfing. Dus je hebt zaterdag windsurfing en zondag windsurfing. En dan hebben die... dus dat moest 2 dagen, want ze kunnen niet tegelijk omdat er te veel deelnemers zijn. Dan hebben we zondag ook nog wel wat leuke dingen voor de mensen. Springkussen, halfpijpen, alles staat er nog. En een grote tent met een bar. En dan sluiten we af met een prijsuitreiking voor de windsurfers.
0: Hoe zit het eigenlijk met de populariteit van de watersport hier in de regio? Zien jullie een bepaalde beweging dat het bijvoorbeeld in de zomerse maanden natuurlijk wat meer is? Of is het hele jaar zo?
1: Je hebt een groepje dat het hele jaar door windsurft. En zomers is denk ik wel echt de top met divisie 2. Dat is eigenlijk een groot boord, heb je dan een groot zeil. Dus dat is helemaal opkomend. Dus je ziet wel echt veel meer mensen wat het allemaal oppakt. En het wingfoilen zien we dat het heel veel opkomt met ook weer jongere mensen.
0: Ja, dus is het ook een evenement echt wat bedoeld is voor jong en oud? Iedereen kan langskomen?
1: Ja, iedereen kan langskomen. Van jong, oud, gezin, iedereen is welkom.
0: Wat maakt het evenement zo uniek wat jou betreft?
1: Ik denk sowieso is het uniek de locatie die we hebben. Het is al een hele unieke... mensen kunnen clinics volgen. Dus ze kunnen kennis maken met de watersport die wij

0: We oefenen daar. Heel veel gezelligheid. Dus het is een unieke plek.
1: Zijn er inderdaad ook echt dan mensen aanwezig die echt uitleg geven over... als je echt gewoon letterlijk als leek eraan begint... hoe je dan de eerste stappen kunt maken?
0: Ja, we hebben ervaren instructeurs. Die geven echt les in de, wat je wil voorzitten. Wingfoilen, windsurfen, kite of subyoga.
1: Wat hopen jullie bezoekers eigenlijk allemaal mee te geven tijdens het evenement?
0: Heel veel gezelligheid. En toch een stukje van dat iedereen eigenlijk kan leren om te windsurfen of kiten.
1: Is het moeilijk voor een leek om windsurfen te leren? Hoe lang ben jij ermee bezig geweest om het echt onder de knie te krijgen?
0: Ik denk zo 5, 6, 7 jaar dat ik het echt onder de knie heb. Maar ik denk als je er echt aanleg voor hebt, dan pak je denk binnen 2 jaar ook al echt wel goed wingfoilen of kiten of windsurfen.
1: Zijn er, we hebben het inderdaad net al, natuurlijk de wind is een cruciale factor. Zijn er nog meer factoren die het windsurfen, zeg maar, echt, waar je echt rekening moet houden voordat je het water op gaat?
0: Op de Oostvoorsmeer valt het wel mee. Ik denk als je echt naar de kust gaat, naar de zee, dan moet je echt wel de stroming in de gaten houden, de wind in de gaten houden. Maar op de Oostvoorsmeer zijn er weinig gevaren die je... Ja, je moet goed kunnen zwemmen.
1: Ja,
0: dat is wel een eist te hebben.
1: Ja. Wat, moet je daar inderdaad bepaalde certificaten of dingetjes voordat je echt deze sport mag uitoefenen? Of is het gewoon voor iedereen toegestaan?
0: Ja, voor iedereen toegestaan. Je hebt geen certificaten nodig.
1: Tijdens het kennismaken met de watersport ook, je zei het net, een eindfeest. Wat staat daar allemaal te gebeuren?
0: We hebben leuke DJ's voor het eindfeest. Internationale DJ's zelfs. We hebben een lasershow. Veel gezelligheid. Mooie tent. Zoals bij slecht weer staan we lekker droog. Dansvloer. Dus een heel compleet eindfeest.
1: Ik heb ook begrepen dat collega DJ The Grooveman erbij is.
0: DJ The Grooveman is er ook.
1: Ja, hoe is dat de contact inderdaad met hem ook ontstaan?
0: Die kennen we ook al jaren. Ik ken hem dan via werk. Zo is dat eigenlijk ontstaan. Hij wou heel graag muziek draaien bij ons. En vorig jaar heeft hij ook muziek gedraaid bij ons.
1: Ja, leuk. Hoe zijn jullie inderdaad als vereniging? Want wat je zegt, ook qua werk. Hoeveel uren zitten er voor jullie in de vereniging per week gemiddeld?
0: Ik denk nu op het moment denk wel een stuk of 10 uur minimaal in de week gemiddeld.
1: Ja, dus dat valt nog wel redelijk te combineren.
0: Vanaf januari, dus als je het dan gaat optellen, dan aardig wat uurtjes in de voorbereiding.
1: Ja, precies. Als mensen terecht willen voor meer informatie, het hele programma, waar kunnen ze allemaal terecht?
0: Ze kunnen op onze website kijken, dat is www.voornerswindsurfvereniging.nl. En dat is dan afgekort VWSV.nl. En daar staat alle informatie. En ook via Facebook zijn we goed vindbaar.
1: Kijk, zijn er nog voor de toekomst nog plannen? Is er voor volgend jaar alweer, zijn er alweer ideeën? Of is het even aankijken hoe het...
0: Het is even aankijken hoe dit allemaal loopt. Want het is toch echt heel veel voorbereiden. Dus we kijken even hoe de feedback nu is van de mensen. En dan zien we al in januari of we het weer gaan oppakken voor het jaar erop.
1: Verder nog andere activiteiten die op het programma staan? Of nu volledig te focussen op het zomer-event?
0: Ja, nu volledig focussen op het zomer-event.
1: Emiel, dankjewel voor het langskomen in de studio. En heel veel plezier alvast volgende week. En hopelijk lekker weer, maar wel een heel klein beetje briesje wind.
0: Klein beetje wind.
1: Ja. Super, dankjewel voor het langskomen.
0: Hoi.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoenartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check Sunday's.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen Woon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center hebben we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwaanmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
0: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten.

0: coaching voor nieuwe inzichten, Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen en vernieuwende energie met kangenwater en Millwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.

0: Shakira en Whenever Wherever hoort hier bij Link Lunch. En we gaan natuurlijk weer eventjes in de agenda kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, in de Link Agenda staat onder andere dat je zondag 5 juli terecht kunt bij Sterrenwachten Tweelingen tijdens Landelijke Zonnekijkdag. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. Amateur-astronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere wijze te laten zien. En meer informatie over deze activiteit en de dag vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl. Dan gaan we eventjes naar de bibliotheken, want de Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt zo op dinsdag 23 juni deelnemen tussen 1:30 en 4:30 aan een AI-fotoboot waar je een foto kunt laten aanpassen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma en kunnen deelnemers ontdekken hoe

hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. En meer informatie en alle andere activiteiten van deze maand vind je op bzhe.nl. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de Link regioagenda? Laat het dan vooral weten. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl. Bel ons via 0181 20 10 20 of een berichtje op Facebook of Instagram. Dit is Yolanda Be Cool.

programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: be with you. Ja, de winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hille en 20 Seconds hoorde je hier bij Link Lunch. En ja, de afgelopen jaren zijn silent disco's een ware trend geworden bij festivals, bedrijfsfeesten, verjaardagen en allerlei andere partijen. Gino en Calvin die zijn een aantal jaar geleden begonnen met hun eigen act G&G Silent Disco en treden op in binnen- en buitenland met hun act. Wat maakt silent disco zo leuk en waar zijn de mannen binnenkort allemaal te vinden met optredens? Gino die hangt nu aan de lijn om hier meer te vertellen. Goedemiddag Gino.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan het inderdaad hebben over jullie act en de populariteit van silent disco's. Maar wanneer kwamen jullie op het moment dat jullie dachten, hey, hier moeten we iets mee doen?
1: Nou, dat is eigenlijk alweer een hele tijd geleden. Net voor de corona, zeg maar. Een jaar daarvoor zijn wij het bedrijf G&G eigenlijk gestart. We zijn door middel van de dansschool van Calvin op een bepaald feestje terechtgekomen. Hij had dansschool in Amsterdam waar hij geen geluidsoverlag mocht produceren. Dus hij had koptelefoons. En zodoende gingen wij de silent disco's bij kleine feestjes doen. Nou ja, dat groeide best wel in snel populariteit uit. Dat wij het in 2018 zelf begonnen zijn. En dus wij doen het nu alweer een kleine 8 jaar.
0: Merk je dat echt inderdaad ook festivals en allerlei andere partijen en zo, dat die dus kiezen voor een silent disco mede door die geluidsoverlast wat dan niet gemaakt wordt?
1: Ja en nee. Sommigen wel, natuurlijk, want je kan een silent disco precies naast de mainstage neerzetten en je hebt twee area's eigenlijk in één. Nou, nog wel meer, want bij de silent disco hebben we natuurlijk ook verschillende kanalen. Maar ja, heel veel festivals zien het ook nog altijd als randentertainment. Dus gewoon naast de volledige line-up. Maar ja, goed, daar hebben we mee te maken. Maar in de populariteit gaat het natuurlijk wel veel omhoog. En je ziet ook dat de restricties op geluidsoverlast steeds strenger worden. Dus ja. Daar zijn wij eigenlijk alleen maar blij mee.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Want voor mensen die het nog nooit hebben meegemaakt, hoe gaat een silent disco precies in zijn werk? En zit er bijvoorbeeld nog verschil in per feest hoe jullie dan te werk gaan?
1: Het kan nog wel eens zijn dat we per feest verschillend te werk gaan. Want dat heeft ook mee te maken wat wil de organisatie horen. Maar hoe werkt een silent disco? Nou ja, goed, bij de ingang krijg je een koptelefoon. Net zoals dat jij een Bluetooth headset van je telefoon muziek krijgt. Krijg je een koptelefoon voor ons, die zet je op. Die koptelefoon bevat 3 kanalen. En meestal hebben we dan 3 kanalen muziek. De laatste paar jaar hebben we ook op 1 kanaal silent karaoke. Dus dan kan je lekker je eigen nummertjes door de koptelefoons heen blaren. En daarnaast hebben we dan 2 kanalen. Meestal 1 kanaal met house en de andere kanaal komen de guilty pleasures en hitjes voorbij. En dan kan je ook de nummers wie je verzoekt wil horen. Want dat is ook normaal gesproken niet bij een DJ of iets dergelijks. Die kan je ook aanvragen. En die zullen wij dan ook met alle plezier afspelen.
0: In zo'n silent disco area, als het dan inderdaad helemaal vol staat, is dat dan nog een soort gek voor jullie als jullie daar dan draaien en je doet eigenlijk je eigen koptelefoon af, dat je niet keihard muziek door de speakers heen hoort?
1: Het blijft altijd gek. Ja, sowieso. En vooral ook met die karaokepaal nu. Ik bedoel, van als iemand staat te zingen en je doet je koptelefoon af, dan hoor je eigenlijk alleen de stem en dan hoor je eigenlijk pas hoe vals iemand zingt. Dus dat maakt het altijd wel heel erg leuk om te zien. Ja. Maar ook het feit dat iedereen in 1 grote groep bij elkaar staat en de ene staat te houden, dus die staat heel erg gek te dansen. En de andere staat voluit mee te zingen. Ja, dat maakt het beeld toch wel altijd leuk om te zien.
0: Zijn er nog bepaalde, je hebt net inderdaad ook al gezegd van, oh, volgens mij valt de verbinding eventjes weg met Gino. Ja, dat zul je inderdaad altijd zien dat het eventjes niet goed gaat met de verbinding. We gaan eventjes Gino weer terugbellen en dan zijn we zo bij je terug naar Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ja, we hadden net een interview met Gino van G&G Silent Disco. Ja, de techniek is eventjes niet met ons. Dus we zijn eventjes bezig om de verbinding met Gino te herstellen. Dus ja, zometeen gaan we hopelijk nog een vervolg op het interview over de Silent Disco's hebben. Maar voordat we dat gaan gaan we alvast eventjes vooruitblikken. Want wat is er allemaal nog meer op de kanalen te zien van Link Media? Dat gaat onder andere natuurlijk verder op onze website linkmedia.nl. Daar kun je 24/7 het laatste nieuws uit Voorneputten natuurlijk allemaal weer lezen. En daar staat natuurlijk allerlei nieuws uit Voornaanzee en Nissewaard. En dan kun je onder andere lezen over 6 keer goud voor Spark tijdens de Special Olympics. Ja, die hebben mooie resultaten gehaald van de atletiekvereniging. En dat hele artikel, dat lees je op onze website. En daar staat ook nieuws over een inwonersavond in het droogdok Jan Blanke over het warmteprogramma Voornaanzee. En natuurlijk, je hoorde het eerder in het programma van collega Gert-Jan Zevenbergen van Koffietijd, dat er een trailer met container op een auto is gevallen bij een ongeval op de N57. Ja, dat is inderdaad ook helemaal weer terug te lezen. En echt nog steeds inderdaad een bizar nieuwtje. Al het nieuws daarover, dat lees je natuurlijk op onze website. Wij gaan kijken of we de verbinding met Gino weer kunnen herstellen. En dat doen we tijdens The Script en Will I Am. Dit is Hall of Fame.

0: The Script en Will I Am met de Hall of Fame. En we hadden net Gino aan de lijn van G&G Silent Disco. Maar ja, door wat kleine technische problemen was de verbinding even verbroken. Maar als het goed is, kunnen we ons opmaken voor deel 2. Gino, ben je er weer?
1: Ik ben er weer, ja.
0: Ja, jij staat in de warmte en in de zon. En ik begrijp dat jouw telefoon zegt dat ook de telefoon af moest koelen.
1: Mijn telefoon had het warmer dan ik, dus die moest ineens af gaan koelen.
0: Ja, we waren in ieder geval over de Silent Disco aan het... inderdaad hoe het in zijn werk gaat allemaal. Ja, en eigenlijk de volgende vraag was... we hadden het natuurlijk ook een beetje over de karaoke, wat je er dan inderdaad bij doet. Maar hoe hou je dan inderdaad een Silent Disco area lekker interessant ten opzichte van andere stages?
1: Je zorgt natuurlijk altijd voor dat de mensen het naar hun zin hebben. Wij zijn een act, wij stralen heel veel plezier uit. Dus ja, mensen willen altijd wel kijken wat er gaande is bij die silent disco die wij dan geven. En mocht de karaokepaal dan niet aanslaan, dan wil ik altijd nog wel even zelf een nummertje zingen. Dan sta ik zelf lekker voor paal, dat maakt ook niet uit, want zingen is niet mijn sterkste kant. Laat mij maar lekker muziekjes draaien. Maar goed, dat brengt wel leven in de brouwerij. En als er leven in de brouwerij is, dan komen mensen vanzelf. En dat maakt ons anders dan de andere areas.
0: En ja, wat is het meest aangevraagde nummer tot nu toe bij jullie geweest? Of zijn er meerdere?
1: Het meest aangevraagde nummer bij ons de afgelopen tijd was toch wel links-rechts.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe zijn dan de
1: reacties? Vooral met het WK en in het vooruitzicht, dan krijg je toch wel steeds de vraag van we willen links-rechts doen.
0: Ja, precies. Hoe zijn dan de reacties van mensen die dan niet zo'n koptelefoon op hebben? Krijg je dan veel verbaasde gezichten?
1: Dan krijg je nog wel eens verbaasde gezichten, maar eigenlijk moeten die altijd al heel snel lachen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, van je ziet iedereen kijken natuurlijk en iedereen denkt wel bij zichzelf van kijk hun nou, kijk die gekken daar nou allemaal staan. Maar zodra je een koptelefoon op hebt, dan doe je wel vanzelf mee. Dus.
0: Ja, waar zijn jullie binnenkort allemaal te vinden voor de optredens? Want uit betrouwbare bronnen heb ik begrepen dat jullie ook naar de regio komen.
1: Wij komen ook naar de regio, ja, dat klopt. Dat is op 4 juli staan we bij het Under the Bridge Festival in Spijkenisse, onder de Spijkenissebrug. Dus dat is altijd gezellig. Maar zo zijn we volgende week bijvoorbeeld ook te vinden op het Wonder. Dat is een festival in Woerden. Dus dat wordt ook heel erg leuk met...

0: bekende artiesten, 2 dagen. En daarna ga ik even lekker een weekje op vakantie.
1: Ja, groot gelijk. Want ik neem aan dat de agenda lekker druk is in deze periode.
0: De agenda was rampenstampers vol en het was eigenlijk in april al begonnen. En dat duurt dus tot 4 juli. Daarna heb ik even vrij en dan gaan we in augustus weer beginnen.
1: Lekker bezig. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over jullie?
0: Op alle sociale kanalen, dus GG Silent.

Link Lunch er voor vandaag alweer op, want de klok loopt alweer richting 1 uur. Dus dat betekent dat we het stokje weer over gaan dragen. Maar morgen zijn we er weer met de laatste van deze week. En dan hebben we onder andere Dennis Klein over de avondfietsvierdaagse aan de lijn. Of nee, niet aan de lijn. Hij komt naar de studio, zie ik inderdaad. Dus die komt in de studio, komt hij vertellen hoe dat allemaal in zijn werk gaat en het hele verhaal erachter. En we gaan er zo meteen uit met nog een heerlijke knaller van Koems. Dit is This Girl. Tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke 2CV en ontdek...

0: vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd. Dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: van een fietje. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen.

0: hoorttesten bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 13:30 tot 16:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar een huis. Burgemeester Cor Lamers stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
6: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: En nu terug naar de

0: Link actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar heeft het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 23 het 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben er ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt de Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chanticoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, Clown Kim is er. De Magirus Club met oude Magirus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: eerste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over etsen van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederland Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83 jaar leeftijd. Samen met Paul Haanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt...

0: balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
1: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer, waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de West End Ice Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. Alleen ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch wel het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Dat kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hebben we wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doet het weer? En hoe veilig het verloopt, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Kijk, aanmelden hebben we toen. Ik heb een website, rollevoetsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollevoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen. Want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu...

0: nu ook binnen aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitteplan. En dan zijn wij... dan moeten wij als evenement water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel? Kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten...

0: handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De zus van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 14:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 14:30 tot 16:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanemeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar hun huis. Burgemeester Cor Lamers stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
4: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
11: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
12: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
13: Chocoparadijs.nl.
12: Chocoparadijs.nl.
14: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
15: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
14: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
15: Check sundays.nl.
4: En nu?

laatste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol.

0: om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens

0: En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Van 2 juli tot en met 4 juli staat het jaarlijkse zomerfeest in Tinte weer op het programma. Dit jaar kun je aan het evenemententerrein aan de Loddelandse Dijk terecht voor optredens van onder andere Travassi, de Gebroeders Co en de Wannabies. Meer informatie over het zomerfeest in Tinte vind je op tinte.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van 1 studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar hun huis. Burgemeester Cor Lamers stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: En nu terug naar de...

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotobooth, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten in deze maand vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood. Die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat een kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en stand.

0: standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
5: Me gusta mi reggae.

0: Link Actueel.
1: De werkzaamheden aan de nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren bij skatepark Zwanemeer in Oostvoorne zijn deze week van start gegaan. Op woensdag 24 juni staat de officiële opening op het programma en worden omwonenden en jongeren uit de omgeving van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen. Meer informatie over de officiële opening op 24 juni wordt binnenkort gedeeld via de kanalen van de gemeente Voorne aan Zee.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 4:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24.

0: 20 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar een huis. Burgemeester Cor Lamers stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link meer.
2: Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
3: Reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
8: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle...

0: op carveco.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in het Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Het Brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar... en dat wordt op 11 juli en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het Brandweermuseum uit de regio... en wat kunnen bezoekers komende maand verwachten tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen vertelde hier in het radioprogramma Link Lunch meer over.
2: Well, het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar is het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 1923 het 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100 jaar bestaan bezig. Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt de Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met hun rookblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chantycor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magirus Club met oude Magirus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. En dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met het merken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glas. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 17:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 14:30 tot 16:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen.

0: bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar een huis. Burgemeester Cor Lamers stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. Tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan bij Sundays Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sundays Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: En nu terug

0: Link actueel.
1: De gemeente Voornaamzee organiseert op woensdag 8 juli tussen 7 en 9 uur 's avonds een inwonersavond in het droogdok Jan Blank in Hellevoetsluis. Op deze avond worden de plannen voor een warmteprogramma in Voornaamzee toegelicht. Het warmteprogramma is een plan hoe woningen en gebouwen in de toekomst worden verwarmd. De informatieavond gaat om 7 uur van start met een korte uitleg en hierna kunnen bezoekers rondlopen over een informatiemarkt. Hier krijg je informatie over welke mogelijkheden er zijn voor verschillende wijken, in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente, meer te weten komen over investeringen en wat daarop van invloed is. Daarnaast kun je ook reageren op voorbeelden en concrete doelen. Meer informatie over de inwonersavond is te lezen in een artikel op onze website, linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, Debbie, goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen.

0: Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen

0: Er zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat EA-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald, van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 4 juli staat een nieuwe editie van Voorne in Stelling op het programma. Tijdens deze dag wordt het militaire erfgoed op Voorne op verschillende locaties tot leven gebracht. De activiteiten vinden tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags plaats en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie over alle activiteiten en de locaties die je kunt bezoeken tijdens Voorne in Stelling zijn te vinden op frontaal.info.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
2: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoethuis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoethuis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoethuis.
5: Check sundays.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikel.

0: geschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
1: Chocoparadijs.nl.
0: Chocoparadijs.nl.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link
7: weer.
8: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien.
9: Link reclame.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotoboot, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten in deze maand vind je op bzhe.nl.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.

0: Link actueel.
1: In het weekend van zaterdag 27 juni en zondag 28 juni staat 2 dagen vol actie op het programma aan het Oostvoornse Meer. Tijdens het zomer-event kun je terecht voor allerlei activiteiten, waar je onder andere kunt genieten van watersport en entertainment. Wat kunnen bezoekers allemaal verder verwachten volgend weekend? Emiel Heindijk van de Voornse Windsurfvereniging schoof in de studio aan om het over dit evenement in Oostvoorne te hebben.
2: We starten zaterdag met diverse clinics die gevolgd kunnen worden in de windsurfen, wingfoilen, kite en subyoga. Daar kunnen eventueel mensen zich nog voor opgeven. We hebben wedstrijden van Holland Windsurfing, van wingfoil wedstrijden. We hebben DJ's, we hebben foodtrucks, er staat een halfpipe waar de clinics voor opgegeven worden. We hebben een grote tent met bar, muziek, dus een heel compleet evenement hebben we die dag. We hopen op lekker weer en een beetje wind rond de 20 knopen, dan is dat prima voor ons om te surfen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Doen het. Doen het.

0: Tank reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sunday's.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uit

Recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende

0: De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Want geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Myers, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 14:30 tot 16:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden.

0: verder landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice Die. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap

verleent als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat hij het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halah Muhasira. Eerder verleende Parijs ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt-het-vuren tussen Iran, de Verenigde

0: Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uit recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Denk reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en p's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en

0: Bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op. 8:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanemeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Xandays.nl.
12: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is...

0: Nieuws, ik ben Maurice de Jong.
1: Vandaag gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV.

0: Tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halah Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanemeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners.

0: De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: En nu terug naar de muziek.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulder

0: Dus een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
8: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mostuba Ghanai heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghanai benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als

0: snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 2:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van de gemeente Voorne aan Zee. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Holbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: vergt het maximaal in je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran service

0: kosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kreutzekoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Hondenbelasting in Issewaard

0: brengt jaarlijks 733.000 euro op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: En nu terug naar de

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes

0: een tijdsloot. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht is het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets, het assortiment.

0: Is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Hondenbelasting in Issewaard brengt jaarlijks €733.000 op. Slechts 102 van de 342 Nederlandse gemeenten hanteren nog deze heffing. In 2021 werd de belasting in Issewaard een doelbelasting, wat betekent dat opbrengsten specifiek voor hondenbeleid gebruikt moeten worden. Hart voor Issewaard wil de belasting afschaffen. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis.

0: Eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij het Zwanenmeer in Oostvoorne is gestart met de aanleg van een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. Het skatepark werd vorig jaar aangewezen als een nieuwe chillplek. Jongeren en buurtbewoners waren betrokken bij het participatietraject. De officiële opening staat gepland op woensdag 24 juni. Omwonenden en jongeren ontvangen een uitnodiging van gemeente Voorne aan Zee. Het Sterrenkwartierhuis opent vrijdag aan de Galileelaan in Spijkenisse. De betaalbare woonzorglocatie voor dementie biedt plaats aan 22 bewoners. Die dag is er open huis, van 1:30 tot 4:00. De locatie benadrukt eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners. De nieuwe woonzorglocatie biedt in totaal 21 studio's met eigen badkamer, maar van één studio speciaal voor een echtpaar. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat de energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Bewoners van de gesloten woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse mogen sinds dinsdag terugkeren naar hun huis. Burgemeester Kolamer stelt dat juridische gronden geen voortdurende sluiting rechtvaardigen. De politie ziet geen risico's voor de openbare orde. Mobiele camera's blijven tot 24 juni aanwezig voor buurtrust. De straat werd eerder getroffen door explosies. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan

0: Uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters Sterke Blonde. Eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: En nu terug naar de muziek.
4: Dit is Link.

0: IKEA door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open. Parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bier van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in